En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken in 1992.

0: en roggebrood. Groningen 1, de hele dag.
1: Het is nu 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

zo kwam ik was er een jaar naar geweest. 26 jaar geleden, toen kwam ik over het west. Mijn leven tijd, wat is toch mooi bij het lauwe

Zoom out at home. Zoom out at home.

0: Het is nu 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

toch voorkom dat terroristen marcheren, walsen over elk zien onderkom. Waarom gaan we tegen dat modenoos regeren en geluiden van

0: Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tijdens een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex McMichelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
1: Marianne Kruiswijk, beste luisteraars. Vandaag praten we met Marianne Kruiswijk... en de focus zal liggen op haar persoon en op haar werkzaamheden. Ergens las ik over haar de kenmerkende woorden... ze is archivaris en een publieksgerichte historica. Zo heb ik Marianne ook mogen leren kennen... en slaan deze woorden dus de spijker helemaal op zijn kop. Marianne is geen duffe archivaris die weggedoken in stoffige archieven zaken uitzoekt... en er weer een nieuwe draad doorheen trekt. Nee hoor, zij maakt het verleden weer levend. Maatschappijbreed en door alle bevolkingslagen heen. Zij haalt parels tevoorschijn en zorgt dat nieuw verleden... een passende, niet te vergeten plek krijgt in de archieven van de historie, de nieuwe historie. Marianne, wij zijn helemaal benieuwd naar jouw verhaal. Van harte welkom in deze studio en blij dat je er bent.
2: Dankjewel, leuk om terug te zijn.
1: Ja, om terug te zijn, hè? Want jij hebt hier ook al heel wat stappen liggen in deze studio.
2: Jazeker, ik ben hier vaker geweest.
1: Ja, hè?
2: Dus, goede herinneringen.
1: Ja, je hebt zelf ook een eigen programma gehad hier, toch?
2: Ja, ik heb een anderhalf jaar een soort rubriek gehad. Oldambt Klassiek, genieten van geschiedenis en muziek. Vertelde ik ongeveer 20 minuutjes een verhaal... en dan afgewisseld met bijpassende klassieke muziek. En ik heb er ontzettend van genoten. Heel veel plezier aan gehad. Het was ook altijd heel gezellig, moet ik zeggen. Goede herinnering aan deze studio.
1: Ja. En waarom ben je toen gestopt?
2: Met de serie, bedoel je? Of überhaupt? Als cultuur, met de cultuur.
1: Met de
2: serie.
1: Hè?
2: Want ik moet je zeggen, ik kan me niet meer zo goed herinneren.
1: Het was natuurlijk hartstikke interessant.
2: Ja. Ik kan het me niet meer herinneren, eigenlijk.
1: Okay.
2: Ik weet niet of ik gestopt ben omdat ik hier wegging. Of dat het al eerder is geweest. Ik kan het me echt niet meer herinneren.
1: Okay.
2: Maar het is niet iets waarvan ik denk van... er was toen een moment waarop ik de beslissing nam van het nee.
1: Dan had je het nog wel geweten.
2: Dan deed ik het tot nu nog, denk ik.
1: Precies. Ja, dus want dat is het verslavende van radio maken.
2: Het is heel leuk.
1: Ja, hè?
2: Ja, en verhalen vertellen vind ik ook heel leuk. Dus als je die... Ik heb die kans toen gekregen en dat vond ik heel leuk. Het was het radioprogramma van Betsy Bijshuizen. En daar had ik dan een rubriek in. Regelmatig.
1: Ja.
2: Heel erg leuk.
1: Leuk, nou. Nou, dus jij weet alles van radio maken en zo af. Dus dat is ook wel gemakkelijk als gast. Want dan weet je ook hoe de hazen een beetje lopen.
2: Mm-hmm. Ja, absoluut.
1: Ja. Marianne, wij vragen onze gasten altijd om een voorwerp mee te brengen. Jij hebt ook iets meegebracht. Dan beginnen we altijd mee. En wat heb jij meegebracht?
2: Ik heb de catalogus meegenomen... van mijn tentoonstelling uit 2016, Oldamster Vrouwen. En daar stond een inleiding in van waarom ik de tentoonstelling had gemaakt... maar ik heb hem vooral meegenomen, omdat jij erin staat.
1: Ja.
2: Dat vond ik zo leuk. Ik had toen een interview met jou en met Laura Broekhuizen. En dat heette Zij zegt, zij zegt.
1: Ja.
2: En het begint met een hele leuke foto van Laura en jou... samen leunend op het beeld van koningin Wilhelmina... wat ook een belangrijke rol had in de tentoonstelling. Tegen de achtergrond van...

0: het een van jouw laatste dagen als wethouder was. Ja. Dat je nog het interview bij ons gaf. Vond ik heel leuk dat wij zo'n beetje, nou ja, het laatste waren wat je gedaan hebt in die functie dan. Ja. Dat vond ik echt heel aardig. Ja.
1: Ja. En toen was het sloes.
0: Toen was het sloes voor jou, ja.
1: Maar ja, het gaat nou vandaag niet over mij, gaat over jou. Nee.
0: Maar ik vond het toch leuk om dan die band mee te nemen in dit boekje.
1: Dit boekje. Ja, dit is natuurlijk een reden die je net gegeven hebt, maar er staat nog veel meer in.
0: Zeker.
1: Wat zit er nog meer in het boekje?
0: Ik heb in dit boekje een aantal vrouwen uitgelicht die ook in de tentoonstelling waren, om de lezers een beeld te geven van wat we in de tentoonstelling hadden. Ik heb een paar mensen gevraagd, een aantal vragen gesteld. 5 vragen bijvoorbeeld aan Alice Bulder, die nu professor is in Groningen. Aan Gerda Klooster van Kloosterreizen. Dus het is een beetje een gemêleerd boekje geworden. We hadden een beetje het idee toen van maken een mini-tijdschriftje. Waar dus kleine interviewtjes, artikelen, wat objectjes en dat soort dingen allemaal aan de orde kwamen. Dus dat, zo is het boekje ontstaan. En er is nog een afsluitend boekje geweest dat er ongeveer hetzelfde uitzag. Dat was dan Rotterdamse Vrouwen 2, dan zeg maar, na de tentoonstelling. Waarin we hebben laten zien wat de tentoonstelling opgeleverd had. Want tijdens de tentoonstelling zijn mensen dingen komen brengen. Er zijn nieuwe verhalen boven tafel gekomen. We hebben interviews gehouden. Iemand als Hanneke Jagersma bijvoorbeeld. De enige en eerste vrouwelijke communistische burgemeester van Nederland. Die heeft een heel mooi interview gegeven toen. Daar hebben we nog over verteld. Dus zo van het begin en de afsluiting. Dat zijn deze twee boekjes geworden.
1: Ja, ja, ja. En dat was één van jouw projecten.
0: Dat was één van mijn projecten. Ja, zeker. Eén van de leukste. Waar ik nog steeds met heel veel plezier aan terugdenk.
1: Ja, precies. We gaan zo meteen verder over jouw volgende projecten. Maar we gaan eerst naar jouw eerste muzieknummer luisteren. Marianne, wat gaat het worden?
0: Dit is een van de liederen uit de musicalfilm Jentel. Van Barbara Streisand. En dat is op basis van een verhaal van Isaac Bashevis Singer. Jentel, de Yeshiva-jongen. En het gaat over een vrouw die met haar vader samenwoont, omdat haar moeder is overleden. En haar vader, tegen alle regels in van toen voor Joodse meisjes, geeft haar les in de Torah. En zij is hartstikke leergierig. Dus dan gaan de gordijnen dicht, stiekem en zo. En op een bepaald moment overlijdt haar vader. En dan zeggen ze in het dorp, nou, je kan daar wel dienstbode worden. Of je kan daar wel dienstbode worden. En dan knipt ze haar af. Verkleedt ze zich als man. En gaat ze naar school. En dit nummer is het moment waarop zij die school binnenstapt en het enthousiasme voelt van, nu kan ik leren wat ik leren wil. Ik kan nu me ontwikkelen zoals ik wil zijn. En dat vind ik een ontzettend mooi nummer. Dus vandaar dat ik deze gekozen heb.
1: Dan gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, Marianne, dit is toch wel hele mooie muziek.
1: Hele prachtige muziek. Heel betekenisvol.
0: Ja, ja,
1: mooie stem ook heeft ze, vind ik. Barbara Streisand.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Beroemde vrouw.
0: Ja, we gaan verder met jouw verhaal. Beste luisteraars, we praten vandaag dus met Marianne Kruiswijk. En ze heeft al iets verteld van een project wat ze tot stand heeft gebracht in haar verleden. Maar we gaan nu verder met wat ze gaat doen. Wat ze allemaal heeft gedaan. Maar wat ze vanmiddag gaat doen. En wat ga je vanmiddag doen, Marianne?
1: Vanmiddag geef ik een lezing over Oldamster vrouwen. Dus niet voor niks dat ik het boekje meegenomen heb. En dat is in het kader van Zomerbühne. Er zijn diverse lezingen, ook over communisme en nog een aantal onderwerpen. En Sanne Meijer, die het randprogramma organiseert en het boek Vrouwlu heeft gemaakt over Groninger vrouwen, had mij gevraagd om nog eens een keer wat te vertellen over Oldamster vrouwen.
0: Kijk, en dat staat vanmiddag op de rol?
1: Dat staat vanmiddag op het programma, ja.
0: Oké, en waar ga je dat doen?
1: In Nieuw-Wolda. En alle verdere informatie is te vinden op de website van Zomerbühne.
0: Ja.
1: En ook over de andere lezingen.
0: Ja.
1: Het is een tweeluik. Dus deze zaterdag heb ik dan deze lezing. En volgende week zaterdag is het tweede deel van het tweeluik.
0: En het is een tweeluik. Dus ja. Vandaag heb je een deel. En volgende week zaterdag borduurt dat dan verder? Ja. Of hoe moet ik het zien als tweeluik?
1: Ja, vandaag gaat het over vrouwen die leefden voor de vrouwenemancipatie. En volgende week gaat het over vrouwen die leefden na de vrouwenemancipatie. Of ten tijde van de vrouwenemancipatie.
0: En welke tijden praat je dan over?
1: Nou, de vrouwenemancipatie kan je zeggen dat die op gang kwam aan het eind van de 19e eeuw. Grote Groningse Aletta Jacobs is natuurlijk een van de grote voorvrouwen uit die tijd. En interessant is dat je dan ziet dat in heel Nederland vrouwen terreinen gaan verkennen waar ze nooit mochten komen. Dus je krijgt de eerste vrouw, nou zoals Aletta Jacobs, die naar de universiteit gaat, die arts wordt.
0: Ja.
1: Je krijgt de eerste vrouw die in de gemeenteraad komt, de eerste vrouw die burgemeester wordt. Zo zijn er allemaal dat je ziet dat vrouwen de wereld veroveren. En dat is volgende week. Vanmiddag gaat het over vrouwen die op een andere manier te vinden zijn in de archieven dan maar weer. Hè? En ook wat moeilijker, omdat voor die tijd de wereld natuurlijk vooral gedomineerd werd door mannen.
0: Ja, en dus de archieven ook bol zitten van mannen.
1: De archieven zitten bol van mannen, maar we weten inmiddels redelijk goed de vrouwen ook te vinden. En daar worden we steeds beter in.
0: Oké.
1: Dus dat is ook wel spannend.
0: Dat is ook wel heel mooi nou je dat zegt, want kijk, als je de geschiedenis is vooral mannengeschiedenis, de beschreven geschiedenis. Mm-hmm. Maar als je dan vrouwen vindt, hè, van wat voor soort vrouwen zijn dat? Waren dat dan vrouwen die voor aanstand waren? Of waren er vrouwen die in de gevangenis terechtkwamen? Of waren daar de keno's? Of hoe moet ik dat nou zien?
1: Nou, dat is een hele mooie combinatie die je daar maakt. Het waren rijke vrouwen, arme vrouwen en criminele vrouwen. Die zijn het makkelijkst te vinden. Rijke vrouwen hebben huwelijkscontracten. Testamenten van vaders waar vrouwen in worden genoemd, dat soort dingen. Arme vrouwen kwamen bij de bedeling en bij de diaconie. En criminele vrouwen kwamen in de rechtbankarchieven terecht. En heel vaak armoede en criminaliteit hebben ze nu en dan wel een overlap. Hè. Als je niks te eten hebt, ga je stelen, ben je dus arm en crimineel, hè, noem maar op. Keno, maar even te zeggen wat jij zegt, de Keno. Keno was een vrouw. In Haarlem, Keno, Simonsdochter Hasselaar. Zij was houthandelaar. Zij was aan het eind van de 16e eeuw, had zij een houthandel in Haarlem. En zij leverde hout in Haarlem voor de verdediging tegen de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog. En in die tijd was zij een heldin. Zij was de aanvoerster van het vrouwenleger dat ze hadden in Haarlem. En toen de oorlog voorbij was, had ze de ene rechtszaak na de andere tegen Haarlem. Want ze wilde voor haar hout betaald worden. En vervolgens is ze overleden op de Oostzee. Want er moest een zending daar naartoe. En ze had geen stuurman, toen deed ze het zelf maar. Dus dat is de 17e eeuw. Hè? Dat idee dat er zulke vrouwen waren, dat wordt steeds duidelijker. En pas in de 19e eeuw is Keno een scheldwoord geworden. Omdat in de 19e eeuw was dat ideaal van die schattige vrouw die zo lief en zacht was en eigenlijk alleen maar voor de kinderen wilde zorgen. En maak nou je schattige hoofdje daar nou maar niet zorgen over, want het wordt door mannen overgenomen voor je. Dat is 19e eeuws. Dus waar ik ook zeg, we vinden steeds meer vrouwen terug in de bronnen. Dat zit daar ook een beetje aan vast.
0: Oké. Dat is wel interessant, want die bronnen, dat betekent dus dat je ook hele brede bronnen bekijkt. Hè? Want ik hoor jou het rechtbankarchief zeggen, kerkelijk archief misschien.
1: Ja, de diaconie was kerkelijk. Ja, zeker.
0: Ja. Dat is wel interessant, hè? Want dan kun je ook veel meer de dwarsverbanden van de historie gaan leggen.
1: Ja, en wat je nu dus ziet is dat bijvoorbeeld notariële archieven, daar zit dus vaak als vrouwen eigenaar waren van een bedrijf, dan vind je dat daar. Correspondentie met het stadsbestuur. Ja, zo'n vrouw zo'n vrouw gaat naar het stadsbestuur en zegt: hé, waar blijft de betaling voor mijn hout? Ja, dus die dingen komen nu steeds meer, dat we daar steeds meer naar gaan kijken. En toen ik de tentoonstelling maakte, dacht ik zelf nog heel erg in van rijk, arm, crimineel. En gaandeweg ben ik zelf ook tot de ontdekking gekomen dat er ook nog andere bronnen zijn waar vrouwen in voorkomen. En het is ook wel een beetje een beweging in de geschiedschrijving op dit moment. Er is vorig jaar een mooie tentoonstelling geweest in Rotterdam, in het Maritiem Museum, over maritieme vrouwen. Daar zat Kenau ook in, vanwege haar houthandel en haar rederij. En die heeft die vrouw die die tentoonstelling heeft gemaakt, heeft ook een hele hoop nieuwe bronnen gevonden. En die zei ook tegen mij van ja, we weten nu inmiddels dat drietal, arm, rijk, crimineel, dat niet meer helemaal klopt. Dus dat is een hele leuke ontwikkeling voor mezelf ook in de afgelopen 10 jaar.
0: Ja. Het opent ook weer helemaal nieuwe denkwijzes.
1: Zeker.
0: Tenminste, voor mij op dit moment.
1: Ja, en het interessante is ook dat je hebt natuurlijk de crossdressing, waar we het net over gehad hebben, dat Jentel mannenkleren aandeed. We hebben het liedje, daar was laatst de meisjeloos, dat wou gaan varen als lichtmatroos. Die verkleedde zich dus als man en ging mee. Dat had je bij de VOC ook vaak. En nu begint ons duidelijk te worden dat een aantal van die vrouwen, die werden ontdekt en werden teruggestuurd naar Nederland, werden daar berecht, want je mocht dat niet doen. Dat ze ook zeiden, maar ik voel me eigenlijk helemaal geen man. Want je denkt van, hé, wat is dat dan geweest?
0: Ja,
1: zijn dat de eerste transseksuelen dan?
0: Ja.
1: En daar hebben we helemaal nog geen kijk op. Dus elke keer gaat er weer een nieuwe wereld voor je open.
0: Ja, precies. Kom je er ooit mee klaar?
1: Met geschiedschrijving? Er is meer geschiedenis dan heden, hè? Dus ik heb nog even. Nee, zeker niet. Ik blijf altijd bezig.
0: Ja,
1: ontzettend leuk.
0: Ja, het straalt ook helemaal van je af. Om een beeld voor onze luisteraars te schetsen. Van hoe je hier zit en met hoeveel elan jij jouw verhaal vertelt en uitlegt. En dat alleen al naar de aanleiding van de vraag, wat ga je vanmiddag doen?
1: Ja, klopt.
0: Ja. En het is in Nieuwolde, dacht ik, vanmiddag. Ja. Dat klopt, hè? In de schuur van, hoe heet het? Op het eind van de lange weg, dacht ik, hè?
1: Ik moet je dat even schuldig blijven.
0: Oké, okay, ja. Ja.
1: Ik had ook, we hebben gekeken van, is er belangstelling? Dat heb ik kort geleden gehoord. En dacht van, nou, ik ga vanmiddag wel even kijken waar ik precies moet zijn.
0: Ja.
1: We hebben wel contact gehad en zo, hè, van hoe gaan we het doen en zo. Maar ik ben dan altijd van, nou, tegen de tijd dat het zover is, dan zoek ik wel even uit waar het is. Maar daarom zei ik ook net, het staat keurig op de site Zimmerbühne met het randprogramma.
0: Ja,
1: alles erop en eraan.
0: Ja.
1: Heel mooi vormgegeven.
0: Ik heb ook gekeken gehad en in mijn achterhoofd hangt Hoogheem. Ja, Hoogheem.
1: Ik herken het, ja hoor, zeker.
0: Een heel mooi opgeknapte, nee zelfs gerestaureerde boerderij, oude boerderij. Met een fantastische schuur waar dit soort inleidingen en lezingen gehouden worden. Met een heel museum erin met allerlei oude landbouwgebruiksvoorwerpen en dergelijke.
1: Ja, kijk er naar uit. Ja.
0: Dus wat dat betreft, als je echt van dit soort dingen houdt, nou, dames en heren, dan moet u zorgen dat u erbij bent.
1: Zeker.
0: Want het is echt de moeite waard.
1: Zeker. Ja. Het kijken naar uit lijkt me leuk.
0: Ja, en dan volgende week nog een keertje.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan kunnen mensen heel bijgespijkerd worden wat dit onderwerp betreft. Yes. Ja, nou, Marianne, we gaan naar jouw volgende muzieknummer luisteren.
1: Ja, dit is een stuk van Clara Schumann. En daar zie je eigenlijk ook weer hetzelfde terug. Daarom heb ik haar gekozen. Zij was een briljant pianiste. Zij trouwde met Robert Schumann en moest toen een stap terug doen voor haar man. Maar ze was zelf ook hartstikke goed. En dat kun je hier horen.

0: ja, ook weer heel mooi. En dan zie je ook weer hoe goed een vrouw kan zijn. Mm-hmm. Alleen de, ja, de beklemming die er dan steeds is. Hè? Omdat toch de man in die tijd altijd voorging.
1: Ja.
0: Gelukkig is het nu een beetje anders.
1: Zeker, zeker.
0: Oké, okay. Marianne, we gaan eens kijken van wie ben jij eigenlijk? Waar kom je vandaan?
1: Amersfoort.
0: Amersfoort. Je bent geen Grunninger, dat is duidelijk.
1: Nee, nee, maar ik denk dat als je me hoort praten, dat dat ook wel duidelijk is, geloof ik. Hè? Ja. Ik heb het nooit kunnen aanpassen. Ik probeer ook wel eens Gronings te praten, maar dan verstaan mensen me niet. Hier ook niet. Dus ik probeer het ook niet meer. Nee, ik ben in Amersfoort geboren. En toen ik 3 was, zijn mijn ouders naar Leusden verhuisd. Dat ligt daar vlakbij. Mm-hmm. En daar heb ik mijn hele jeugd doorgebracht.
0: Ja, ja. Jij bent op een gegeven moment ook gaan studeren. Waar ben je gaan studeren?
1: In Leiden.
0: Oh.
1: Mijn vader had daar gestudeerd. Dus ik vond het wel leuk. Maar ik wilde archivaris worden, wat je aan het begin zei. En dan moet je gewoon echt heel goed onderwezen worden in de vaderlandse geschiedenis. En daar was een hele goede vakgroep vaderlandse geschiedenis. Dus dan heb ik me daar aangemeld.
0: Ja.
1: Ik moest een verantwoording schrijven, want het jaar voor mij was Willem-Alexander gaan studeren. Dus ineens wilde iedereen geschiedenis studeren in Leiden.
0: Aha, dus ik ben Willem-Alexander.
1: Ja, blijkbaar. We snappen het niet. Maar goed, kennelijk. Dus ineens was die studie heel populair. Dus ik moest wel een verantwoording schrijven waarom ik in Leiden wilde studeren. Maar ja, ik had een goede reden, dus ik mocht er naartoe.
0: Ja.
1: En met heel veel plezier in Leiden gewoond. Ja. Al die tijd. Ja.
0: Mooi, leuke universiteit.
1: Ja, leuke universiteit, leuke plek. Een mooie stad. Goed, ja, fijn onderwijs. Ik heb echt heel erg genoten daar. Hele mooie tijd gehad.
0: Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Moet ook, hè? Studietijd,
1: dus studietijd moet een mooie herinnering zijn. Absoluut, ja.
0: Het is toch een van de fundamenten van je leven.
1: Ja. En je grijpt er ook op terug. Ik bedoel, het is ook wel, als ik nu dan denk van, oh, iemand zegt Leiden, dan heb ik al zo, oh ja, Leiden, dat. Ja, ik zat net ook al te denken van, wat was er nou eigenlijk allemaal ook aan geschiedenis daar dan? Hè?
0: Ontzet dat, van Leiden?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. En ik heb me op dat moment niet zo heel erg bezig gehouden met de stad, de geschiedenis van de stad. Maar bijvoorbeeld wel met de manier waarop de stad in elkaar zat. En ergens staat nog een oude burcht. En dan kon je precies bedenken waarom die daar stond. En dat soort dingen. Maar ja, je studententijd heeft natuurlijk ook een aantal andere elementen. Hè, van, dat je wel precies weet waar de cafés zijn en zo. Ja, dat soort dingen.
0: Heel
1: dat
0: belangrijk, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Dus.
0: En nu is het belangrijk waar je thee kunt drinken.
1: Ja, ook dat, ja. Zeker.
0: Ja. Oké, okay. Heb gestudeerd in Leiden. Wat ben je daarna gaan doen? Ja, archivaris natuurlijk. Ja. Maar hoe was die levenslijn verder?
1: Ik ben toen naar Groningen gekomen. Dat was voor de liefde. Dat is nog steeds het beste exportproduct van Groningen, denk ik. En toen heb ik bij de Groninger Archieven gewerkt een poos. En toen ben ik bij verschillende gemeenten in de archieven gewerkt. Maar dan vooral in de modernere archieven. Omdat ik dacht van, nou, als ik straks in de archieven wil werken, moet ik wel weten hoe het nu gemaakt wordt. Dus ik had een beetje een detour gemaakt en daar ben ik in blijven hangen. Want ik werk nog steeds bij een gemeente en ik vind het nog steeds hartstikke leuk.
0: Ja, en zo dus, kwam je ook in Oldambt terecht?
1: Nou, Oldambt was eigenlijk een beetje anders. Want ik weet niet meer precies hoe het gegaan is. Maar ik heb op een bepaald moment een verzoek gekregen van Alice Bulder. Die nu hoogleraar is in Groningen. Die was hier heel erg betrokken op het cultuurhistorisch leven. En die had een soort pilotproject ontwikkeld om een cultuurhistorisch centrum hier te maken. En die had gevraagd van, nou, kun je eens kijken of je daar wat in ziet om dat op te bouwen. En toen heb ik een heel aantal mensen geïnterviewd om te kijken of het haalbaar was. En toen ben ik erin gestapt. En nooit spijt van gehad. Toen ben ik wel in Stadskanaal blijven werken. Dus ik werkte hier 3 dagen en daar 2 dagen. Ook heel leuk om aan de ene kant dus echt, zeg maar, cultureel speeltuin spelen te hebben. En aan de andere kant gewoon ook mijn vak bij te houden. Dus dat was een hele mooie combinatie. Nou, dat heb ik van 2008 tot 2020 heb ik dat gedaan.
0: Toch een respectabele tijd.
1: Veel plezier, ja.
0: En je hebt ook ontzettend veel tot stand gebracht in Oldambt.
1: Ja, leuk. Ik was een tijdje geleden uitgenodigd om bij een concert te zijn. Hier in de Klinker. En dat ging van Misha Hillesum. De 2 composities van Misha Hillesum. Het ging ook over Etty Hillesum. En al die dingen die daar toen samenkwamen, was ook nog met de verzetsbeweging De Blauwe Schuit, die ik ook heb ontdekt hier. Of ontdekt, dat natuurlijk niet, maar weer naar boven heb gebracht. En toen zat ik daar echt zo van, oh, wat leuk. Dit is eigenlijk een stukje nalatenschap waar ik nu van geniet. Met de mensen hier. Dat vond ik ontzettend leuk. En het beeld staat er natuurlijk. Dat heb ik neergezet in de Oranjestraat ter ere van de familie Hillesum. En dat Etty hier heeft gewoond, dat wist eigenlijk niemand volgens mij. Dat was voor mensen echt een nieuwe ontdekking. Dus dat vind ik ook heel leuk. Dat dat nu iets is wat mensen gewoon weten.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: dat Etty Hillesum met haar verhaal ook een onderdeel is geworden van het Winschoter verhaal. Dus dat is wel iets waar ik met heel veel plezier aan terugdenk.
0: En ook met trots.
1: Nou ja, toch wel. Ja, toch wel leuk om zoiets moois achter te laten. Ja, zeker. Ja.
0: En als je aan mensen vraagt, waar ken je Marianne Kruiswijk echt van? Dan zal het ook wel van de kanon zijn die je hebt samengesteld.
1: Ja, dat is ook waar. Dat was nog daarvoor.
0: Ja.
1: Ja, dat was. Ik heb heel erg gewerkt vanuit het idee van ik ga doen wat uit de samenleving op mij afkomt. Wat mensen aan ons vragen. Dus ik heb ook een wintercursus ontwikkeld. We hebben lezen, heel veel lezingen, beelden bij de thee hadden we elke vrijdag. Er kwamen mensen van, wil je een boekje maken? Of ik heb onderzoek gedaan, wil je me helpen? Adrille bestaat 200 jaar, weet je wat is dit? En die kanon was ook een verzoek. Van, kunnen we geen kanon van het Oldambt krijgen? En toen hebben we met een groepje behoorlijk lang bij elkaar gezeten. Wil van der Lely, Jan-Pieter Koers. En toen hebben we... Ja, gewoon met ontzettend veel plezier die kanon gemaakt. En er was ook heel veel belangstelling voor. Ik geloof dat die vrij snel ook uitverkocht was. Dus ik had me een beetje vergist in de oplage. Maar dat wist ik toen nog niet.
0: Ja. Want is die nog te kopen? Dacht ik niet meer.
1: Nee, maar hij is helemaal gedigitaliseerd door het Cultuurhistorisch Centrum nu. Je kan hem helemaal zien op de site van hun. Dus ja. Alle informatie is er nog. Een andere was ook heel leuk, is de DVD van Olgrijtje met een boekje erbij. En toen hadden we wel zo van, ik had een bepaalde oplage in mijn hoofd. Ik meen van 300. En toen zeiden we, nee, er is veel meer belangstelling voor. Je moet echt die oplage omhoog doen. En op de eerste dag had ik 370 exemplaren verkocht. Dus ik was heel blij dat mensen mij dat toen als suggestie hadden gegeven. Dat was ook een hele mooie, dat was met Kees Stolk. Die heeft toen dat verhaal verteld. Heel erg leuk was dat ook.
0: Ja. En zo heb je verschillende projecten tot stand gebracht. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Want je hebt ook nog onderzoek gedaan naar, moet ik even nadenken, hoe heet ze ook alweer, de Lutherse predikant?
1: Laurence Dufour.
0: Oh ja.
1: Ja, die hoorde ook in de tentoonstelling. Die heb ik ook ontdekt in de tentoonstelling. Ik heb toen in voorbereiding voor de tentoonstelling een artikel in het Dagblad van het Noorden gekregen. En daar heb ik gewoon de oproep geplaatst. Van wie weet wie de eerste... En had ik een aantal en ook de eerste predikant. En daar kreeg ik reactie op meteen in een e-mail van... Oh, dat was Laurence Dufour, die was Luthers predikant. En ik heb met haar in de Christelijke Vrouwenvereniging Winschoten of zo gezeten. Nederlands Christelijke Vrouwenvereniging, zoiets. Die heeft ze na de oorlog hier gesticht. En daar kende ze haar dan van. En toen ben ik gaan kijken en toen dacht ik... oh, ze is niet alleen de eerste vrouwelijke predikant in Winschoten... maar in de provincie Groningen. En dat bleek niet zo te zijn, want er is in 36 even kort een doopsgezinde predikanten geweest... ergens in Winsum of zo.
0: Ah, zo.
1: Maar goed, bijna, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Dus daar heb je dus ook best veel werk voor moeten doen, hè? Om dat allemaal uit te zoeken.
1: Oh, ben je nog steeds mee bezig?
0: Ben je nog steeds mee bezig,
1: ja. Dat is verslavend.
0: Ja. Want nu ben je op dit moment weer in het Stadskanaal als archivaris. Daar doe je ook dit soort uitzoekwerk? Of doe je dat in jouw eigen tijd?
1: Dat is echt hobby. Ja? Dat is echt hobby. Ik ben bij gemeente Stadskanaal adviseur informatiebeleid. Dus het gaat over de moderne informatievoorziening. Een heel ander vak, maar ook ontzettend spannend. Zeker nu je met dingen krijgt als artificiële intelligentie en zo. Daar ben ik nu heel erg mee bezig. Maar dit onderzoek naar Laurence Dufour, daar ben ik nog steeds mee bezig. Daar ga ik ook nog het land voor in. Dat beeld groeit steeds. En het is nog steeds mijn bedoeling om daar een boek over uit te geven. Omdat op de een of andere manier is ze blijven hangen in mijn hoofd.
0: Mm-hmm.
1: En dat moet nog opgelost worden. Dat vraagstuk van hoe haar leven is geweest.
0: Ja. Oh, praat je over een boek uitgeven? Er zit natuurlijk een hele hoop kosten aan. En als jij directeur bent van CAC, wat je was dus in Winschoten of in Oldambt, dan is er een bepaald budget waar je iets mee kunt. Maar als je dat zelf moet doen, Of heb je er ook weer mogelijkheden voor?
1: Tegenwoordig heb je printing on demand.
0: Oh, okay.
1: En dat is gewoon dat je kunt zeggen, dit is mijn boek en ik wil er 5 hebben.
0: Ah, ja.
1: En als dan mensen zeggen, ik wil er ook heen, zeg, nou, dan maken we er nog 5.
0: Ja, precies.
1: En zo, tenzij je dus via een uitgever dat doet, dan regelen zij dat.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb inderdaad voor het Cultuurhistorisch Centrum een hele serie boeken uitgegeven. Maar toen heb ik van het Cultuurhistorisch Centrum gewoon een uitgeverij gemaakt.
0: Ah, zo.
1: En dat heb ik gedaan. Ja, ik weet niet of het gestopt is. Ik weet niet of er nog boeken uitgegeven worden. Ik heb niet zozeer iets gezien. Maar wij hebben denk ik een stuk of 10 boeken uitgegeven door de tijd heen.
0: Mm-hmm.
1: Of iets minder, want ik had 10 ISBN-nummers gekocht toen als uitgever. En maar dan krijg ik namelijk ook dat het bij de KB terechtkomt. Dus dat je ook, zeg maar, de geschiedschrijving verankert voor de toekomst. Hè? Want je kan natuurlijk allemaal leuke boekjes uitgeven, maar als het verdwijnt, is ook wel heel jammer.
0: Mm-hmm.
1: Dus alle boeken zijn ook altijd ingestuurd naar de KB voor de landelijke collectie.
0: En KB, dat is?
1: Koninklijke Bibliotheek, excuus. Ah. En daar wordt geprobeerd om alle boeken die worden uitgegeven, om die te verzamelen. Dus wij kregen ook elk jaar een briefje van de Koninklijke Bibliotheek van, heb je nog iets nieuws uitgegeven? Wil je dat dan insturen? We willen er ook wel voor betalen.
0: Mm-hmm.
1: Dan dacht ik van, nou ja, weet je, hier heb je het, weet je, overheid en overheid. Maar dat is nu dus heel erg gemoderniseerd. Je kan ook rustig een oplage van 10 doen. En dit is echt mijn hobby. Hè. Hier had ik als directeur een taak. Ik had echt een taak om de geschiedschrijving vast te leggen, te vertellen, hè, mensen ervoor te interesseren. Dit is gewoon mijn hobby. Dus ook al maak ik 3 boeken, geef ik er 1 aan de Koninklijke Bibliotheek, 1 hou ik zelf en 1 geef ik aan de Lutherse Kerk of zo. Dan is het voor mij ook klaar. Dus dat is heel anders.
0: Mm-hmm.
1: En dat hobby, dat heeft een andere status, denk ik.
0: Ja, ja, ja. De keuzes die jij maakt, hè, van wat wel en wat niet, want de archieven die zijn zo breed. Er zit zoveel in. Hoe kom jij tot jouw keuzes?
1: Voor mijn privé of hoe ik dat deed?
0: Nee, met als jij zegt van ik, bijvoorbeeld zo'n dominee, hè, of zo'n predikant, die komt dan eens bovendrijven en jij kiest ervoor om iets mee gaan te doen. Je kunt zoveel kiezen, maar je kunt niet alles bewensen.
1: En dat is een groot probleem voor historici.
0: Ja,
1: absoluut. Ik heb ook wel gehad in het onderzoek zelf dat ik op een bepaald moment dacht van, ik moet nu een grens trekken. Ik moet dit niet verder uitzoeken.
0: Oké. Okay.
1: Dat is niet slim.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we zo meteen over verder.
1: Zeker.
0: Maar we gaan naar muziek luisteren.
1: Ja, dit is mijn laatste ontdekking. Florence Price. Ik heb laatst voor het eerst muziek van haar gehoord. Zij is een Afro-Amerikaanse componiste uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Dus eigenlijk nog in de periode van de segregatie van Jim Crow zat zij in Chicago, wat natuurlijk in het noorden was en waar de zwarten wat meer ruimte hadden. En ik ben erg weg van haar werk, maar ik vond het ook heel leuk om die ontdekking te doen. En als het gaat om verhalen, haar biografie ligt op mijn leeslijst.
0: Nou, daar komt het.
2: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: is ook hele typische muziek, Marjan, die je gekozen hebt. Hè? Want van de ene kant heeft het iets, ja, iets vrolijks, het heeft iets frivols, het heeft iets dat bijna trappelt. En dan komt er een hele lange mooie outro.
1: Ja, ja. He? Hier en daar ook een beetje jazzy eigenlijk, hè, wat je hebt.
0: Ja.
1: Ik vind het echt een hele leuke verrassing om zoiets iemand nieuw te ontdekken.
0: Ja.
1: En me in te verdiepen ook straks.
0: Ja, ja, want jij hebt ook vaak muziek gekozen bij de projecten die jij deed.
1: Ja, klopt.
0: En dan is het niet het algemene muzieknummertje wat hier vaak voorkomt. Maar echt wel toepasselijke muziek. Dus het kost ook een hoop tijd.
1: Ja, afhankelijk van wat je weet, hè. Dus ik had nu natuurlijk dat ik dacht ik wilde muziek kiezen die over vrouwen gaat. Vond ik leuk. Nou ja, ik ben groot geworden met klassieke muziek. Dus dan komt al gauw van die componisten en die componisten. En ik zou dat eens kunnen kijken. En nou, Jentel vond ik sowieso heel toepasselijk. En dan wordt het natuurlijk van we moeten hier niet 20 minuten naar een symfonie gaan luisteren. Het moet ook een beetje passen. Maar zo, ja, dan komt het wel gauw op een rijtje. Denk ik. En toen ik zelf die kleine documentairetjes of die kleine items maakte, was het ook vaak zo dat ik dacht van nou, het gaat hier over een huis of het gaat over een wandeling of het gaat over het platteland of het gaat over een molen. Weet je, dan associërend kom je wel tot muziek.
0: En tot keuzes.
1: Ja, tot keuzes, ja.
0: Jij vertelt van dat je vooral bezig bent met klassieke muziek. Heb je ook iets met conservatorium?
1: Goed. Ik ben voorzitter van de Stichting Vrienden van het Conservatorium. Ah. Ik, is het echt een hele bijzondere gok, geloof ik.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: nee, dat klopt inderdaad.
0: Vertel.
1: Ja. Nou ja, er is een Stichting Vrienden die probeert natuurlijk een soort beurzensysteem in stand te houden voor studenten die, als ze niet genoeg geld hebben, toch gewoon hun talent kunnen ontwikkelen. Dat is een van de dingen die wij doen. En er zit een vrij grote groep buitenlandse studenten in Groningen nog. Die kunnen lang niet allemaal werken, want die moeten allemaal vergunningen hebben. En nou, tegenwoordig is dat best wel ingewikkeld geworden met nu we wat strenger zijn geworden op immigratie en zo. Dat is echt lastig. Dus dan is het soms ook dat er een beroep wordt gedaan op ons. Van nou, kunnen jullie ons ondersteunen? Daarnaast is het zo dat mensen soms naar een masterclass willen. En die is dan in Keulen of in Berlijn of in Londen. Of ze willen naar een of andere cursus. Of weet het wel. En daar ondersteunen we dan ook in.
0: En hoe heet deze stichting?
1: De Stichting Vrienden van het Prins Klaus Conservatorium.
0: Ah, zo. En jullie zijn ontstaan uit?
1: In 2014 is het opgericht, maar toen was ik er niet bij natuurlijk. Ik ben vorig jaar uitgenodigd om daaraan te sluiten. En ik vind het toch wel heel erg leuk om zoiets in stand te houden. En ik mag ook graag gewoon, ik denk ook dat het leuk is als iedereen wat vrijwilligerswerk doet. Want dan draag je met elkaar de samenleving. Dus vandaar dat ik daarbij gegaan ben. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij het Luthers Bach Ensemble. Maar dat is voor kaartjes verkopen en dat soort dingen.
0: Oh ja,
1: dat moet ook gebeuren.
0: Ja. Maar zo'n Prins Klaus
1: Conservatorium.
0: Noem jij, hè? Prins Klaus Conservatorium. En dan die stichting waar jij dus voorzitter van bent. Hoe word je dan met financiën gevoed?
1: Dat zijn vriendenbijdragen.
0: Alleen met vriendenbijdragen?
1: Ja, donaties dus. Van mensen die ook vinden dat het conservatorium moet blijven bestaan. En dat studenten hun opleiding goed moeten kunnen volgen.
0: Ja, dat jonge studenten die echt talent hebben ook kansen krijgen.
1: Ja.
0: Oké. Nou, dat is ook weer een hele andere deel van jou.
1: Ja.
0: Doe je nog meer op vrijwilligerswerk?
1: Nou, behalve het Luthers Bach Ensemble. Dat doe ik dan als floor manager, zeg maar. Verder niet, vind ik ook wel genoeg. Want ik heb ook hobby's en vrienden en plezier natuurlijk. Hè?
0: Ja, oké. Dus, ook belangrijk.
1: Absoluut.
0: We gaan naar jouw volgende muzieknummer luisteren. En dat gaat worden?
1: Dat is Fanny Mendelssohn. En dat is het zusje van Felix Mendelssohn. En het grappige is dat zij is uiteindelijk getrouwd. Zij gaf op pianolessen en zo naast haar, ook als getrouwde vrouw. Maar Felix was nog wel geneigd om te vertellen dat zij ook heel goed was. Dus dan had hij wat gespeeld. Zei, oh, dat is mooi. Zei, ja, dat is van Fanny. Dus dat vond ik wel leuk als een ander verhaal. Dat soms het, dat de broer, Fanny is een zusje van Felix Mendelssohn Bartholdy. dat zei dan van nee, dit is van mijn zus. Ja, dus dat vond ik ook wel lief.
0: Dus die was echt heel eerlijk?
1: Die was heel eerlijk, ja. Okay. Zeker.
0: En welk nummer is het?
1: Het is een melodie, opus 5, nummer 6, in E-flat major, een andante.

0: Marianne, we gaan al het laatste blokje in. Zo snel gaat een uur voorbij. Jij kwam in Oldam 2008. Jij zette het CHC op, het Cultuurhistorisch Centrum. Je hebt ontzettend veel gedaan in die jaren dat je hier bent geweest. Aan lezingen, filmpjes, boeken geschreven, tentoonstellingen georganiseerd. Maar eerst het CHC zelf. Was het nou gemakkelijk om dat op te zetten in Oldam?
1: Nou, het leuke was dat ik op 1 januari begon. En ik had met het bestuur afgesproken. Het eerste weekend van april is het museumweekend. Gaan we open. Kan me niet schelen hoe. Gaat gewoon open. Dus we zijn gaan schilderen en gaan inrichten en gaan doen. En er waren, ik had toen 3 vrijwilligers geloof ik. Die waren er al. En er moest van alles gebeuren. Er moest nog meubilair gekocht worden en weet ik wel niet allemaal. Dus ik heb die maanden echt verschrikkelijk hard gewerkt. Ook omdat er al projecten liepen die ook moesten worden afgerond. Maar het is wel gelukt.
0: En waar zaten jullie?
1: Wij zaten in het oude bibliotheekgebouw. En dan op de eerste verdieping. Waar vroeger, ik geloof dat daar de spelotheek heeft gezeten. Dat was mij verteld. En we konden gebruik maken van de faciliteiten van de bibliotheek. Dat was zo afgesproken.
0: En dat is het gebouw dat nou onlangs afgebroken is, toch?
1: Ja.
0: Hè? Ja. Bij het gemeentehuis.
1: Ja, waar het Leger des Heils zit, heb je dan nu een hele grote, denk ik nog steeds, vlakke ruimte.
0: Ja.
1: Naast het gemeentehuis.
0: Ja. Daar hebben we het over.
1: Daar hadden we het over, ja.
0: Het CHC.
1: Daar zat het CHC. En dus het was wel hard werken, maar het is wel gelukt. En we zijn toen geloof ik ook gelijk connecties gemaakt met de molens. Daar zijn we toen iets mee gaan doen. En we hadden iets over Amsterdamse school. En gaandeweg kwam daar toen Jan Kruijer naar boven als architect die ons erg aansprak. Ze hebben een biografie gemaakt met alle werken van Jan Kruijer in de regio. En zo van het ene kwam eigenlijk het ander qua activiteiten. En zo zijn we doorgerold tot ik in 2020 wegging.
0: Ik zie dat Ronnie, onze technicus, al aan het zwaaien is van afronden. 1 minuutje zegt hij. Dat is minder dan dat ik in gedachten had. Dat is wel heel jammer, want je hebt zoveel gedaan. Kom maar een keertje terug.
1: Ja, en ga ook al vooral met Itwer praten, de nieuwe directeur. Want die doet ook hele mooie dingen nu, geloof ik.
0: Ja,
1: dat is wel
0: precies.
1: Heel leuk. Heeft het mooi overgenomen.
0: Ja. Dus CSC draait, nieuwe directeur. Vandaag vanmiddag jouw inleiding in Nieuw-Olda. Op Hoogheem over de vrouwen van Oldam. Het beste mensen, als je zin hebt, ga er naartoe. Want dat wordt hartstikke interessant. En dan is nou de tijd gekomen dat ik jou moet gaan bedanken. En af moet gaan ronden. Dankjewel dat je hier was. We hebben het ontzettend gewaardeerd.
1: Fijn,
0: en bedankt Ronnie, onze technicus, die weer aan de knoppen gezeten heeft. En alle luisteraars, heel veel dank dat u geluisterd hebt. Volgende week is er weer een nieuwe Focus. En dan rekenen we weer op u. En het laatste nummer van Marianne Kruiswijk, dat gaat worden?
1: Dat is het zusje van Wolfgang Amadeus Mozart. En die werd naar Nerl genoemd. Die werd door haar vader opgeleid in de muziek. En dit was een stukje uit het muziekboek wat Leopold Mozart voor haar geschreven heeft. Naar Nerls muziekboek. Nummer 18, een menuet.

0: Het is nu 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.
2: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
4: En hele goede dag, muziekvrienden. Daar zijn we weer voor een uurtje muziekarchief. En wat gaan we deze keer doen? Nou, ik ga eerst even die jaartallen weer doornemen. Weet je. We gaan gewoon het begin van de jaren 90 in. Dus dat is 90, 91 en 92. Dat betekent muzikaal. Bijvoorbeeld de Jayhawks, maar ook Toto, INXS en World Party komen onder andere voorbij. En in de cover gaan we een beetje de blueshoek in. Maar daarover straks veel meer. Natuurlijk hebben we ook de geschiedenis van de alarmschijf ergens in het programma. In het midden van het programma de muzikale tv-tips. In de cover heb ik er al even over gaan. Dus daar ga ik het niet meer over hebben. Ik zou zeggen, het advies van elke week maar weer. Blijf lekker meegenieten van die heerlijke gauwouwe. Dit hele uur muziekarchief. MUZIEKARCHIEF

En dan beginnen we vandaag met de Engelsman Chesney Hawkes. En dat is de zoon van Len, bijgenaamd Chip Hawkes. En die was weer bassist van de 60s band The Tremolos. Bekend van hun hits als Silence is Golden, Here Comes My Baby, My Little Lady en Even the Bad Times Are Good. Chesney's moeder is een actrice en presentatrice Carol Didwells. En zijn zus Keely was zangeres in de 90s band Transistor. En zijn broer Jody was eerst drummer in Chesney Hawkes' band en tegenwoordig in de huidige versie van de Tremolos. En naast muzikant is Chesney ook nog eens een keer acteur. Al op zijn 19e speelde hij de hoofdrol in de film Buddy's World. En daarin zat ook zijn grootste hit, The One and Only. Dat werd geschreven door Nick Kershaw, ook niet geheel onbekend, want die kennen wij natuurlijk weer van hits als Wouldn't It Be Good, I Won't Let The Sun Go Down On Me en The Riddle, om hem er even uit te halen. Nou, reden genoeg om die Chesney Hawkes met zijn grote hit even naar voren te halen. The One and Only.

Chesney Hawkes was dat, als opener van Muziekrie vandaag. We blijven in Engeland, want de World Party komt uit dat land natuurlijk. Een Britse rockband, mogen we stellen. Maar eigenlijk is het een solo-project van multi-instrumentalist, producer en componist Carl Wallinger. En de groep ontstond in 1985 toen die Wallinger uit de groep The Waterboys stapte. Het debuutalbum Private Revolution werd opgenomen in Wallingers huisstudio. En daar hebben ze ook zijn eerste hitsingle Ship of Fools te vinden. En daarna werkte Carl Wallinger aan het debuut van Sinead O'Connor. En in 1990 brengt hij zelf ook maar weer eens een album uit. En op dat album, genaamd Goodbye Jumbo, staat ook zijn grootste hit Way Down Now.

The World Party, op het einde duidelijk geïnspireerd door nummers van de Rolling Stones. Dit was A Way Down Now. Zijn we toegekomen aan de cover en daarin het nummer O Pretty Woman. Dat werd al geschreven door A.C. Williams en voor het eerst op de plaat gezet door bluesgitarist Albert King. Hij werd op 25 april 1923 geboren in Indiana, Mississippi, en overleed op 21 december 1992. Hij was één van 13 kinderen van het gezin en hij leerde zichzelf gitaar spelen op een zelfgebouwde gitaar. Hij speelde linkshandig, waarbij hij de snaren gewoon in de rechtshandige standaard liet staan. Vanaf 1966 staat hij onder contract bij Stax Records, weet wel, en werkte daar met de bekende Booker T en de MG's. Samen nemen zij het album Born a Bad Sign op en met daarop de originele uitvoering van Oh Pretty Woman. De coverversie is natuurlijk van de Ierse gitarist Gary Moore. En die overleed ook alweer op 6 februari 2011. Hij begon zijn carrière al op zijn 11e. Hij speelde in de Skid Row Band. Daarna richtte hij zijn eigen trio op. Speelde met Phil Lynott. Zat in de band Colosseum, Wild Horses en G-Force. En daarna ging hij toch opnieuw solo verder. Dat resulteerde in de tophits Parisianers, Walkways, Out in the Fields, Still Got the Blues en natuurlijk Oh Pretty Woman. En daar wordt hij toch nog een klein beetje bijgestaan door diezelfde Albert King. Dus eigenlijk krijgen we Albert King op een of andere manier twee keer voorbij. We gaan eerst luisteren naar Gary Moore met Oh Pretty Woman en daarna het origineel van Albert King.

0: uit 1966 was dat het origineel van Oh Pretty Woman, uitgevoerd door Albert King, voorafgegaan door de bekende coverversie van meneer Gary Moore.
1: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
0: En die gaat je vertellen over een Ad van der Veen. En die werd in Nederland geboren en maar groeide op in Canada. En na diverse bandjes start hij de groep The Cotton Brothers en toeren ze door Nederland en Duitsland. Maar bij de opnames van hun debuutalbum noemen ze zichzelf opeens Personnel. En later zat hij ook nog in een bandnaam met de naam Roberto Q and the Boppers. In 1988 ontmoet hij Philip Kronenberg. En die speelde daarvoor in de Freelance Band en ook in zijn eigen band. En als duo noemen ze zichzelf weer Personnel. In deze periode brengen ze twee albums uit. Only in 1990 en in 1992 Continuing Stories. En ze brengen de single Everybody Knows uit. En die is afkomstig van dat album Only. En dat album werd live opgenomen in een studio in Basel, Zwitserland. En die studio die ontdekten ze toen ze daar stonden voor een optreden. Ontdekten ze opeens naast het podium dat daar gewoon een opnamestudio zat. En dat gebeurde ze allemaal tijdens een Zwitserse tournee. Dat deden ze in die tijd ook allemaal wel. Ze werden daarop bijgestaan door bassist Billy Fisher en drummer Anthony Del Monte Leon. En in 1992 gingen de bandleden van Personnel allemaal weer hun eigen weg. Ze hebben niet echt veel groot succes gehad en toch is het een interessant bandje. En daarom wil ik hem nog een keer weer naar voren halen hier in Muziekarchief natuurlijk. Hier is zeg maar de country rock, zou je bijna kunnen zeggen, van Personnel, Everybody Knows.

En dat was hem helemaal. Philip Kronenberg en Ad van der Veen met Everybody Knows. Hebben we die toch ook een keertje weer naar voren gehaald. 1977 gaan we even naar terug. Dan ontstaat de band NXS in Sydney. En eerst noemen ze zich de Ferris Brothers. Maar vanaf 1979 dus NXS. De groep bestaat dan uit toetsenist Andrew, drummer John en gitarist Tim Ferris. Zanger Michael Hutchins. En saxofonist en gitarist Kirk Peckinley. En natuurlijk niet te vergeten bassist Gary Beers. Heet hij officieel van achternaam. In oktober 1980 verschijnt hun debuutalbum NXS. En in 1990 brengen ze hun album X uit. Zo zouden we dat tegenwoordig noemen, nadat ze een jaartje rust hadden genomen. Achterinvolgens worden het als single uitgebracht Suicide Blonde, Disappear, Be My Side en Bitter Tears. En natuurlijk werd die laatste geschreven door Michael Hutchins en Andrew Ferris. En dat werd onder leiding van producer Chris Thomas opgenomen in de Rhinoceros Studios in Sydney, Australië. Nou, dan gaan we toch helemaal naar de andere kant van de wereld toe voor NXS en Bitter Tears.

0: In excess was dat. En zij brengen ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. En natuurlijk beginnen we vanavond op NPO 1 om 20:30. Harry Jekkers, In mijn liedjes kan ik wonen. Een laatste solovoorstelling van Harry Jekkers, waarmee hij ons meeneemt door zijn muzikale loopbaan. Maar het is een keuzemomentje van om 20:30 dezelfde tijd. Dus begint op BBC 2 ook de BBC Proms Celebrating Graceland. En dat is een optreden vanuit de Royal Albert Hall ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Paul Simon's album Graceland natuurlijk. Met medewerking van Lady Smith Black Mombasa, James Bay en Laura Mavula. En op diezelfde is aan de BBC 2 een uurtje later om 9:30. Dus Top of the Pops, The Big Hits 2003. Met beelden van The Sugar Babes, Coldplay, Outkast, Jamelia, Madonna, Black Eyed Peas en Beyoncé. En dezelfde zender, maar dan weer een uurtje later, dus om 10:30. Top of the Pops, The Story of 2003. Muzikale terugblik met leden van Busted, The Mystique, The Libertines, The Darkness en Girls Aloud. En als je dan nog niet genoeg hebt van BBC 2, blijf je er gewoon lekker hangen, want er is allemaal lekkere muziek. Om 11:30 Beyoncé at the BBC. En dat is een muzikale reis van deze zangeres door de BBC-archieven. Al haar optredens die ze daar gedaan hebben worden naar voren gehad. En dan om 12:00 s'nachts. Komen we nog een keertje weer terug met BBC 2 met Glastonbury. En daar is dan een optreden te zien van de Sugar Babes, die dat een optreden deden op het festival van 2024. Gaan we naar de zondagavond toe. 9:15 NPO 1. Ahoy zingt De Nijs. Concert uit juni van dit jaar in Ahoy. Als eerbetoon aan Rob De Nijs, met onder andere bijdragers van Douwe Bob, Roxane Hazes, Noemida en Simone Kleinsma. Maandagavond, NPO 2, 20 minuten voor 11:00, het uur van de wolf, met de doco It's Never Over, Jeff Buckley. En dat gaat natuurlijk over de zanger en componist Jeff Buckley, over zijn jeugd, zijn doorbraak en zeg maar tot het album Grace. Helaas eerder te vroeg om het leven gekomen. Woensdagavond, NPO 3, 20 minuten over 8:00, muziekfeest van het jaar 2023, dus even een herhaling. Jan Smit, Mark Hoogkamer, Donnie, Marco Schuitmaker, Whalen en Timo Martin, onder andere, die voorbij komen. Donderdagavond, over de herhaling gesproken, 20 over, 8:00 en ook nog steeds, NPO 3. Freddie Mercury, The Final Act, documentaire over de laatste levensjaren van de zanger van Queen, met en aansluitend beelden van de muzikale eerbetoon aan hem op Wembley, met onder andere David Bowie, George Michael en Elton John. Die zijn beide al een keer eerder op allerlei andere zenders uitgezonden en volgens mij zelfs op de NPO al een keer. Maar mocht je het gemist hebben, donderdagavond dus. Vrijdagavond ook weer om 20 minuten over 8:00 NPO 3 Lowlands. Verslag van dagje 1 van het festival. En ze gaan daar gewoon helemaal door, want ze gaan tot diepe de nacht door ook met live beelden. NPO 1 om 9:05 over 9:30. Muziekfeest op het plein vanuit Zwolle met onder andere Robert van Hemert, Kimberly Fransen en Samantha Steenwijk. En dan de laatste tv-tip voor de komende week is vrijdagavond 20 minuten over 11:00 op Arte. The 1001 Musical Lives of Fleetwood Mac. Documentaire over hun carrière van deze band. Met muzikale hoogtepunten, maar ook met hun moeilijke en persoonlijke relaties. Daar is natuurlijk al best wel van bekend. Maar wil je het allemaal nog een keer op een rijtje zien? Dus vrijdagavond op Art om 20 minuten over 11:00. The 1001 Musical Lives of Fleetwood Mac. Tot zover de muzikale tv-tips.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
0: Ja, en die presentator begint steeds meer te hakkelen over allerlei dingen. Zo, maar goed, we gaan naar There's Nothing Like This. En dat is het titelstuk van het debuutalbum van neo-soul-zanger Omar. Hij heet voluit Omar Christopher Lyle Fook en werd op 14 oktober 1968 geboren in Londen. Hij groeide echter op in Canterbury in Kent. En in 85 en in 88 bracht hij al twee singles uit met in het achtergrondkoor niemand minder dan Karen Wheeler. Die zou later namelijk bekend worden als zangeres van Soul to Soul. In 1990 bracht Omar zijn eerste album uit en daar speelde hij vele instrumenten zelf en zingt Carol Wheeler ook weer mee in een aantal nummers. En het album werd eerst uitgebracht op zijn vaders label Congo Records, maar werd later opgepakt door een groot label, namelijk Talking Loud. En dat was weer een onderdeel destijds van Phonogram. De single There's Nothing Like This werd een hit in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Zweden en Engeland. En hier in Nederland kwamen we niet verder dan de tipparade.

There's Nothing Like This, zong Omar al in 1991. En dat brengt ons bij Kingdom of Desire. En dat is het 8e studioalbum van de band Toto. Dat werd uitgebracht in 1992. Deze plaat was gitarist Steve Lukather ook voor het eerst de zanger van de band. En dat gebeurde na het ontslag van Jean-Michel Byron. Of Jean-Michel Byron, hoe je het uit wil spreken mag je zelf weten. Na de Past of Present Tour. En kort na het opnemen van Kingdom of Desire overleed drummer Jeff Porcario. Die werd dan later weer vervangen door Engelse drummer Simon Phillips. Verdere bandleden op dat moment waren bassist Mike Porcario en toetsenist David Page. Ondersteund door diverse gastmuzikanten. En van het album verschijnt de single Don't Chain My Heart. En in de achtergrondkoor horen we een aantal zeer bekende achtergrondzangers en zangeressen. Philip Ingram, Fred White, Alex Brown en Angel Rogers. Allemaal te horen in Don't Chain My Heart.

0: Dit is Muziekarchief.
1: Veronica's alarmschijf.
2: De geschiedenis van...
3: Alarmschijf. En welke hebben we deze week uit de hele lijst van diverse alarmschijven gepikt? Nou, eentje uit 1992, van 8 augustus om precies te zijn. Toen werd er gekozen voor Tom Cochran met het nummer Life is a Highway. En die Canadees schreef dat nummer zelf in 1991. Maar voor het hele verhaal van de moeten we even terug naar 1990, een jaartje eerder dus. Toen ging Tom Cochran samen met zijn familie naar West-Afrika om daar te helpen bij de hongersnood daar. En zijn ervaringen daar, die verwerkte hij in zijn album Mad Mad World. En dat was natuurlijk in zijn ogen een zeer toepasselijke titel. En die single Life is Highway komt dus van dat album, bereikte de 27e plek nadat er de alarmschijf was en een week lang extra vaak te horen was. Maar stond slechts 3 weekjes genoteerd. Later zou Life is a Highway nog gecoverd worden door Rascal Flatts voor de film Cars uit 2006. En Tom Cochran, ik heb het een beetje nagezocht, is nog steeds actief in de muziek en woont afwisselend in Oakland, Ontario of in Austin, Texas. En hij is in Canada diverse keren onderscheiden en onlangs werd een gedeelte van de snelweg, en dan denk je, ja, een klein stukje, bij zijn geboorteplaats namelijk, omgedoopt tot de Tom Cochran's Life is a Highway. En toen ging ik kijken van, hoe lang is dat stuk dan? Dat is een klein stukje, denk je dan. Nou, de 322 kilometer werd daar omgedoopt tot Tom Cochran's Life is a Highway. Als ode dus aan dit nummer van Tom Cochran, Life is a Highway.

Tom Cochran. En we kunnen eroverheen rijden. De Tom Cochran Life is a Highway. 322 kilometer lang in Canada. We gaan verder met de Jayhawks met een nummer Take Me With You When You're Gone. En dat was de eerste single van het album Hollywood Town Hall van deze band. En het werd alleen een hit hier in Nederland. Het staat ook altijd in de top 2000 nog vermeld. Die band bestond toen uit zanger en gitarist Mark Olsen, bassist Mark Perelman, drummer Ken Callahan en gitarist en zanger Gary Lourdes. En de Jayhawks begonnen ooit in 1984 al in Minneapolis. En ze brengen dan bij een aantal kleine labels hun muziek uit. Zeg, een beetje independent, zeg maar. En zo brengen ze in 1989 op het Twin Tone label het nummer Blue Earth uit. En ja, het deed niet zo heel veel. Een beetje plaatselijke bekendheid. Kreeg wat extra optredens in de zalen. Maar 2 jaar later, om een bijzonder verhaal een beetje weer, hoe nummers soms tot stand komen en om bands te doorbreken. 2 jaar later telefoneert een manager van dat label, van de Twin Tone label dus, met zijn collega George Droukilas van het bekende Deaf American label. En terwijl dat Blue Earth op de achtergrond te horen is. Het is zo'n filmpje, gewoon de muziek even niet uitgezet, heb je gewoon de telefoon opnemen. Dat gebeurde ook, maar die man die raakte het geïnteresseerd door die muziek die hij op de achtergrond hoorde. Vroeg hoe kan ik die band ontmoeten? Nou, hij heeft ze ontmoet en praatte met hun en luisterde meer muziek en zei van deze band moet ik hebben. Hij geeft ze een contract en bij dat grote label, dat Deaf American label, is dan het album Hollywood Town Hall, hun eerste release. Met daarop dus ook dat nummer Take Me With You When You're Gone. En daar gaan we nu naar luisteren. Hier zijn de Jayhawks.

Ja, ook deze doen we helemaal tot het eind. The Jayhawks en Take Me With You When You Go. En dat was natuurlijk allemaal van dat prachtige album Hollywood Town Hall. 1992 gedateerd. En soms heb je van die artiesten die leuke muziek maken, solo-projecten hebben. En soms dan word ik ook eens geattendeerd op leuke projectjes. Dat werd ik een aantal jaren geleden, want dan heb ik het nu over begin jaren 90, ook op deze band geattendeerd. En mocht jij dat soort tips voor mij hebben, natuurlijk. Graag welkom hier bij de zender in Groningen. Wat is het ook? Gmail.com geloof ik. Hè? Maar ik weet het niet eens of het is Groningen1.nl. Kijk maar even, dan kun je vast wel dingetjes even naar ons toesturen. Via onze app natuurlijk moet dat zeker lukken. Nou, een bandje waar ik het over heb is hopelijk de laatste band van deze uitzending. De band Little Village. Die ontstond dus in 1991 als een soort hobbyproject van vier mannen die al een sporen ruim verdiend hadden in de popmuziek. Dan heb ik het over John Hiatt, Ry Cooder, Nick Lowe en Jim Keltner. En de eerste drie zijn misschien de allerbekendste van het spul, maar die Jim Keltner is natuurlijk een fantastische drummer die al jaren meedeed met allerlei bandjes en mee op de achtergrond. Maar goed, ze hadden al eerder samengewerkt op het album van John Hiatt, dat album Bring the Family uit 1987. En dat beviel blijkbaar goed. En toen dachten ze van, dat gaan we nog eens een keer weer doen. En die groepsnaam die moesten ze toen bedenken. Dat is dan weer een eerbetoon aan blueszanger Sonny Boy Williamson. Dus daar haalden ze namelijk de titel vandaan. Dat is een titel van een van zijn songs, van die Sonny Boy Williamson. Little Village bracht één album uit, ging in 92 op tournee door Amerika en Europa. En van een optreden in Chicago werd nog een live album uitgebracht, Stage Job. En na die tour ging de groep weer uit elkaar. En van dat album werden drie singles uitgebracht, waaronder deze. Waar we muziek hiermee afsluiten. Bedankt Ronnie voor de wal voor de techniek. Hier is She Runs Hard.

0: Het is nu 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
3: Hi, I'm Max Connolly, and this is Stew Time with the best in Americana, roots, and country music.
4: If you've loved.

Het is zaterdag 15 augustus en zaterdag op de kalender en 12 uur op de klok betekent bij Groningen 1 de streekomroep van Oost-Groningen tijd voor de muzikale lunch. Tot 2 uur kun je genieten van Americana, roots en country muziek in het programma Stew Time. Begonnen aflevering 498 met een oudje uit de rockabilly hoek met als titel Welcome to the Club. Ja, we heten ook vandaag iedereen weer van harte welkom bij Stew Time. En Welcome to the Club is een rockabilly single van Gene Chappell, in 1956 opgenomen voor Sun Records met op de B-kant I Won't Be Rocking Tonight. Nou, ik weet niet of je er vanavond naar buiten gaat. Ik hoop wel dat ik zeker weet dat je tot aan de klok van 2 luistert naar dit programma. Overigens, in 1956 werd deze single ook nog eens uitgebracht, maar toen op het RCA-label. Opal Gene Ambergee, dat is de officiële artiestennaam van deze Gene Chappell. Was een Amerikaanse countryzangeres en liedjeschrijver. Ze overleed in 1995 en haar broer Don was korte tijd met Tammy Wynette getrouwd. En met Wynette nam Gene het duet Crazy Me op. Zo, ben je qua info redelijk op de hoogte? Wil je nog meer weten met betrekking tot onze opener? Dan weet je wat je moet doen. Wat zit er vandaag nog meer in ons stoofpotje, in onze stew? Wel, we hebben de gebruikelijke rubrieken met uiteraard andere ingrediënten. Dus een album van de week, een twin song, en we doen met onze rubriek Evergreen Time, oftewel tijdloze muziek, een duik in de geschiedenis, en komen uit in de jaren 1984 en 1989. En niet onbelangrijk, nieuw werk is er van Jason McNiff, Scott Cook en Mama's Broke. Nieuw is ook de volgende single, Ham Bone, van het album Rent Money van Pokey Lafarge. Op 11 september aanstaande verschijnt het album officieel op zijn eigen Boxer Boy label. Hier is de derde vooruitgeschoven single. Nee, geen spare rib, ook geen T-bone, maar een ham bone. Eet smakelijk samen met Pokey Lafarge.

De laatste minuten waren voor het titeloze album van Bob Seger. Die werd begeleid door zijn Silver Bullet Band. We waren even terug in 1986 met het lied Like a Rock. En het album werd destijds uitgebracht op het Hideout label. Ja, en dat brengt ons bij het album van de week. Vandaag richten we de spotlight in deze rubriek op het album Absolute Conditions. Het nieuwste album van Frank Migliorelli en zijn Dirt Nappers Band. Het is hun vijfde album en de opvolger van het The Things You Left Behind album uit 2019. En tussendoor was er nog wel een kindermuziekproject uit de coronatijd onder titel We're Not Kidding Around. Opgenomen werd dit vijfde album in The Clubhouse in Rhinebeck, New York, en gemasterd door Scott Anthony. En die zou je kunnen kennen als de man die ook opnames deed voor bijvoorbeeld een David Gilmour, The Beastie Boys en de groep Yarn. En hij deed het allemaal bij Storybook Sound. Op het album wordt Migliorelli bijgestaan door gitarist Thad The Brock, drummer Tom Saguso, bassist Tony Tino, toetsenist Daniel Wise, achtergrondzangeres Cheryl Marshall, en er zijn gastoptredens van Tanya Elizabeth, Marshall Granshaw, Susie Tyrell en Eliza Lowell. Ik had nooit gedacht dat we zo'n album zouden kunnen maken. We hebben de nieuwe nummers een week gerepeteerd en de tracks vervolgens in 2 dagen in de opnamestudio opgenomen, laat songwriter Frank weten. En hoe dat klinkt, dat wil ik je nu laten horen. Straks het lied Ever Since You Went Away. We gaan beginnen met Fire Road, met daarin scherpe kritiek op de momenteel rechtse situatie in Amerika.

het eerste voorstelrondje van ons album van de week. Frank Migliorelli en The Dirt Nappers en hun Absolute Conditions. Kijk ik naar de klok en dan lijkt het mij wel tijd voor een eerste homegrown moment. En voor degene die dat niks zegt, het gaat om iets uit eigen land. Waren we daar straks even in 1986 met Bob Seger? We gaan nu naar 1988 en ik wil je iets laten horen van het album Minstrel Man van Dick van Altena. Het werd destijds in Nashville opgenomen en geproduceerd door Don King en hier in eigen land uitgebracht door het Nederlandse Milestone Record label. Op het Minstrel Man album vond ik een herinnering, een Cajun herinnering. Hier is Dick van Altena en zijn Cajun Memory.

Met Dick van Altena bladerden we even door zijn album en haalden herinneringen op. Cajun Memory. En onder andere hoorde je hem verwijzen naar Jolie Blanc, een heerlijke Cajun song. En aansluitend Mama's Broke, een Canadees folkduo uit Halifax in Nova Scotia. En bestaat uit de dames Amy Lou Keeler en Liza Maria. In 2017, tijdens de 13e Canadian Folk Music Award Show, wonnen ze de Ensemble Award voor hun debuutalbum Count the Wicked. En binnenkort, op 28 augustus aanstaande, verschijnt hun nieuwe album Reunion op het Free Dirt label. En een eerste single, zoals gebruikelijk is, werd al vooruitgestuurd. En die hoorde je de laatste minuten. Een lied over een boeket bloemen. Ik hoop dat ze mooi staan bij je op tafel. The Wildflowers. En dan gaan we door met onze één eigen twin song, ook deze week aangeleverd door Pieter Groenhagen. Hij koos dit keer voor Old Black Joe. Een folksong geschreven door Stephen Foster en gepubliceerd in 1860. Daarnaast schreef hij ook liedjes als Old Folks at Home, dat je misschien beter kent als Swanee River, My Old Kentucky Home en Jeannie with the Light Brown Hair. Deze Old Black Joe song was een van Foster's laatste grote hits en beschrijft een ouder wordende man die verlangt naar overleden vrienden. Het lied is in de loop der tijden door talloze artiesten opgenomen, gecoverd en in diverse genres stijlen uitgebracht. En Pieter koos vanmorgen voor twee rockabilly-uitvoeringen. Van de Blue Moon Rockers hoor je straks, en deze band overigens is ontstaan in een Waalwijkse bakkerij, en dan zijn we dus op het Brabantse land, en ze zagen de optie als The Gracie Bakers als bandnaam. Maar vanwege hun liefde voor Elvis Presley werd het de band The Blue Moon Rockers, vanwege de naam van Elvis' eerste band, The Blue Moon Boys. Zo. We gaan beginnen met de groep The Top Cats. Een Zweedse rockabilly band opgericht in 2001. En dat werd gedaan in Thornsby. Van hun album Rockabilly Trash uit 2004 is hier hun Old Black Joe cover. Oh.

En tot zover de rockabilly-uitvoering van Old Black Jew. Vaste luisteraars weten dat we in Stew Time een aantal wekelijks terugkerende rubrieken hebben. En na de Twin Song gaan we nu door met de rubriek Tijdloze Muziek, ook wel Evergreen genoemd. En daarvoor gaan we terug naar 1984 en twee keer 1989. De afgelopen weken had ik steeds een kleur. Begonnen we twee weken terug met de kleur blauw, vorige week groen. En vandaag koos ik voor de kleur geel, yellow. Geel is een vrolijke kleur, een kleur van de zomer waar we volop van kunnen genieten dit jaar. En ik hoop dat de komende minuten de liedjes dat ook doen. We stappen eerst bij Dan Seals in zijn Yellow Car, een song van het album San Antone. En daarna zijn onze reisleiders The Neville Brothers met een rhythm and blues song van het gelijknamig album Yellow Moon. We sluiten af in 1989 met het album White Limousine van Dolly Parton. En daarop vond ik haar uitvoering van Yellow Roses.

Op 28 augustus verschijnt op het Raffle Record label het nieuwe album 10 Blues Songs van Jason McNiff, de in 1974 in Bradford, de UK geboren zanger. Verhuisde later naar Londen, waar hij in aanraking komt met de folk scene. En hier is van dat op 28 augustus aanstaande uitkomende album 10 Blues Songs de eerste vooruitgeschoven single, Whoever I Am.

Leaving on the morning train hoorde je voorbij komen. Wel, wij pakken ook even de trein. We gaan het eerste uur afsluiten. En dat doen we met Scott Cook. Ook zijn album moet nog uitkomen. Staat gepland voor 25 september aanstaande. En ook hier, zoals gezegd, een pre-taste met de single Steady for You. Graag tot straks voor deel 2 van je muzikale lunch hier bij Groningen 1.

Welkom terug bij Stewtime. Op deze 15e augustus ging een deel 2 van start met een rockabilly oudje uit 1958. Je hoorde de originele opname van het lied Whose Baby Are You Baby van Little Billy Earl. De single werd uitgebracht op het Gold Band label. Little Billy Earl is het pseudoniem van Bill Owens. Officieel William Earl Owens werd geboren op 28 september 1935... en overleed 7 april 2021. Hij was een Amerikaanse songwriter, muzikant en de oom van moederskant en vroege leraar van Dolly Parton. Ja, hij leerde haar op 8-jarige leeftijd de eerste gitaarstapjes. En waar dat toe heeft geleid, dat

Hoorde je een track van hun op 2 oktober uitkomende EP Delta Dawn. Ja, Delta Dawn. Born, raised and country at heart. Dat is het als het helemaal volledig zeggen. Althans, op de affiches staat dit met betrekking tot deze band. En wat gaan we straks nog meer doen? We hebben nog 2 tracks van ons album van de week. Nog een twin song. En vergeten ook ons eerbetoon aan de Dutch country scene niet. Maar dat allemaal later. Kijkend naar mijn lijstje gaan we nu eerst verder met de groep The Future Birds. En hier is, en dat moet je soms niet te diep doen, kijken in ogen. Pretty eyes. Beter is er om er naar te luisteren. Je gaat luisteren naar de groep The Future Birds en de daarnet aangekondigde single Pretty Eyes. Op 4 september overigens verschijnt hun album, en dat nieuwe album heeft de titel Far Out Country. Ik kijk er naar uit. Jij ook? Weet dan wat je moet doen. Blijf op de zaterdag luisteren naar Stewtime tussen 2 en 4 op Groningen 1. En lukt dat een keertje niet? Luister dan op een ander moment in de hele week die volgt via www.rootsparadise.com op het moment dat het jou wel uitkomt. You know.

The Future Birds. Ik zei al, 4 september verschijnt hun nieuw album Far Out Country. Ja, en wil je daar meer van weten? Blijf dan luisteren naar Stewtime op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2. En dan hoor je het allemaal voorbij komen. Wij gaan door met ons eerbetoon aan de Nederlandse countrymuziek en doen dat vandaag met een bijdrage van Pieter Groenhagen. Hij neemt ons vandaag mee naar Volendam voor Spex Hildebrand en zijn Living Room Band en naar de in Heeg, Friesland geboren Ben Steeneker. Spex Hildebrand is de artiestennaam van Theo Scherpenzeel. 16 augustus 1950 in Amsterdam geboren zanger, gitarist en componist. En morgen blaast hij dus 76 kaarsjes uit. En vandaag eren we hem met zijn Living Room Band. In 1984 verscheen het album Left-Handed Signature, A Living Room Opera, op het EMI-label. En de songs schreef Spex Hildebrand met zijn vaste maat Jip Golstein. Je hoort straks Friends for a Day. Beginnen met The Godfather of Dutch Country, Ben Steeneker. Inmiddels ook 91 jaar oud. Zijn muzikale carrière begon in de begeleidingsband van de Apeldoornse zangeres Lydia Tuinenburg. Met de groep Lydia and Her Melody Strings had hij in 1959 zijn eerste hit in Nederland met Send Me the Pillow. En de rest, zeggen we er dan, is geschiedenis. Naast veel solowerk zijn er ook duetten met onder andere Sandra van Rijs en zijn dochter Carmen. En vandaag kozen we voor een vader- en dochter optreden van het album Homeland uit 2009, door het Roodhit Blauw Label uitgebracht, zijn ze hier met hun ode aan het leven. Geniet ervan. Ben en Carmen Steeneker. Viva la vida.

Tja, mooi. Tot zover ons eerbetoon aan de Dutch country scene. Je hoorde Ben en zijn dochter Carmen Steeneker. En daarnet sloot of af met Spex Hildebrand en zijn Living Room Band. En vanaf deze plek zeggen we voor deze bijdrage dank aan Pieter Groenhagen. En door naar het verhaal wat we daarnet hoorden met onze Twin Song, You Win Again, kan verwijzen naar een hit in 1987 van de Bee Gees, waarmee ze een comeback maakten. Maar het zou evengoed kunnen verwijzen naar de soul-hit So You Win Again van de groep Hot Chocolate uit 1977. Geen van beide is waar. In ons geval verwijst het naar het klassieke country-nummer uit 1952, geschreven en opgenomen door Hank Williams Sr. met als thema Deep Emotional Pain in Lost Love. Hank Williams nam You Win Again op 11 juli 1952... een dag nadat zijn scheiding met Audrey Williams zijn vrouw definitief was. En net als Cold Cold Heart is het nummer waarschijnlijk geïnspireerd door zijn turbulente relatie met zijn ex-vrouw. De twin-uitvoering van het lied, die kwam ik tegen op het album Country Never Dies, waaraan diverse artiesten hun medewerking hebben verleend. En je hoort straks de uitvoering van Vincent Mason. Het album kwam overigens op 13 maart van dit jaar uit op het Atlantic & Warner label. Hier is twee keer You Win Again.

politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd. Omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zware wapen aan agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Het dodental van de aardbevingen in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een

Again. Tot zover onze twin song, uitgevoerd door Hank Williams Sr. En we sloten af met Vincent Mason. Abnormal Conditions is het vijfde album van The Roots Rockers, Frank Migliorelli en The Dirt Nappers. Ze komen uit de staat New York. Het album is een mooie mix van rock, soul, folk en zelfs 60s pop in een heerlijke live klinkende plaat met daarop nog een Motown sausje als topping. Frank zegt over het resultaat: ik wilde dit album echt een wat rauwere, onafgewerkte sound geven en ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Het klinkt goed, ik ben er erg blij mee. Wel, heb je deel 1 gehoord, dan heb je ook al 2 tracks van dit album kunnen beluisteren en ben je het misschien wel eens met, en anders hoor ik het graag. Het album heeft 10 tracks en die vloeiden allemaal uit de pen van Frank en opent met het lekkere Take the Wheel. In het nummer Fire Road, dat we in deel 1 al draaiden, is er kritiek op de huidige rechtse situatie in Amerika. En She Wait to Hear the Heartbeat is een heerlijke 60s doo-wop nummer. Met This Whiskey Won't Burn levert de band een aangrijpend nummer over een relatiebreuk. Vol hartzeer en angst af. Reggae hoor je doorklinken in Year of Living Dangerously. En met het nummer Michigan staat Frank nog een keertje stil bij zijn eerste begeleidingsband, The Fender Clones. En hij noemt hen zijn band of brothers. Na 43 jaar zijn ze nog steeds zeer hecht. Abnormal Conditions laat een band horen die verschillende muziekstijlen beheerst en pakkende melodieën en verhalen weet te creëren die mij wel aanspreken. Deel je die mening, dan weet je wat je moet doen. Rest mij nog met 2 songs mijn verhaal te onderstrepen. Je hoort straks het reggae-achtige Year of Living Dangerously. Maar we gaan beginnen met het country-getinte duet met Tanya Elizabeth. Hier is She's Been Waiting Forever.

het voorstellen van ons album van de week, Absolute Conditions van Frank Migliorelli en de Dirtnappers. Ja, en kijkend naar de klok is het wel tijd om in de auto te stappen voor onze rondreis door de US of A. Met andere woorden, On the Road to. Onze eerste reisleiders zijn de Louvin Brothers. Hun album Tragic Love Song, zeg maar gewoon smartlappen, werd in de periode van 2 tot 4 oktober 1956 opgenomen en later in oktober van dat jaar, 1956, als hun debuutalbum uitgebracht. Op dat album staat de tragische murder song Knoxville Girl. En als we dat hebben beluisterd, reizen we met Hank Williams Jr. door naar Denver. Zijn album Whiskey Band and Hellbound uit 1979 door Curb uitgebracht, heb ik afgelopen week afgeluisterd en daarop vond ik het verslavingsverhaal van Williams met als titel OD'd in Denver. En dan gaan we op weg naar ons einddoel, Birmingham. En dan is Tracy Lawrence onze laatste reisleider. Op 30 maart 2004 kwam op het DreamWorks-label zijn 8e album Strong uit. En op dat album wordt een beeld geschetst van het al genoemde Birmingham in het lied Paint Me a Birmingham. Ik zou zeggen, riemen vast en geniet van onze rondreis.

Onze On The Road Songs. Ja, we naderen het eind van de show, maar ik heb nog twee mooie voor je alvorens we afsluiten. En we blijven nog even on the road en doen dat allereerst met de groep Reckless Kelly en de titelsong van hun op 8 februari in 2005 uitgebrachte album. Hier is Wicked Twisted Road.

De afsluiter komt vandaag uit eigen land. Met andere woorden, een homegrown moment nog in Stewtime. Komt van het album Wandering Soul. Het in 2023 uitgebrachte album van Marcel Kaptein op het Ja-Ja-label. Onderweg moet je je ogen goed open houden, opletten, want je wilt geen brokken maken. En daarom Eyes on the Road. Namens de souschef zeg ik, heb een fijn weekend en een mooie week. En graag tot onze volgende date op zaterdag 22 augustus aanstaande om 12 uur precies hier bij Groningen 1. I got

0: Het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijkse aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Vroeger is het nummer afkomstig uit het jaar 1982. Het stond op het album Thriller. En dat was in de tijd de derde single die werd getrackt van dit album. En dit was ook de eerste nummer 1 hit die van dat album afkomstig was. Je hoorde Michael Jackson en Beat It. En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. En dat is de komende 2 uur het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwen. En wat kun je allemaal verwachten in het eerste uurtje van Plaatwerk? Nou, we gaan straks een muziek draaien van onder andere Dave Berry, Bruce Springsteen. ABBA komt voorbij, Suzanne Freek, Tears for Fears. Dan zie ik nog DJ Utzi op mijn lijstje staan, even als Donna Summer. Nickelback, The Cats, The Bad Hadders gaan we draaien. Even als de Easy Beats en nog meer, dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je een radiotikkeltje aan en geniet van die grote hits. En een leuke gauwouwe die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende artiest. Hij werd bekend als een zanger van de band The Commodores. En later ging hij een solo carrière tegemoet. En dat niet zonder succes. Het volgende nummer is uit 1985 en is afkomstig uit de film White Knight uit datzelfde jaar. En hij kreeg onder andere een Academy Award voor de beste originele nummer. En het nummer staat op Dancing on the Ceiling, het album. Maar niet op de officiële soundtrack van White Nights. En dat had weer met allerlei rechten te maken van de verschillende platenmaatschappijen. Ja, het draait allemaal om de pingels natuurlijk. Ik heb het over Lionel Richie. Hier is hij met Say You Say Me. Plaatwerk.

is een nummer wat is geschreven door Ray Davies van de Kings. En ja, als je goed luistert, dan zit die stijl er ook wel een beetje in. Dave Berry hoorde je, This Strange Effect. Daarvoor draaiden we Hoekel, dat ik goed uitspreek. En Salto met Jamaican, oftewel Bam Bam. En daarweer voor Lionel Richie en Say You Say Me. Dit is een van de grootste hits van The Boss, oftewel Bruce Springsteen en Glory Day.

ze waren een van de populaire bands uit de jaren 80. En dit is er eentje aan het eind van de 80 jaren. 1989 om precies te zijn. Dat is een nummer die een derde positie haalde in de Nederlandse top 40. Het is voor Fearson, Sowing the Seeds of Love. En ja, het is in de tijd zelfs nog alarmschijf geweest bij Radio Veronica. En ook in de jaren 90 bleven ze gewoon muziek maken. Iets minder succesvol dan in de 80 jaar eigenlijk. Tears for Fears dus. En Sowing the Seeds of Love. Daarvoor Suzanne en Freek met Weg van Jou. ABBA draaiden we nog met Lay All Your Love on Me. En begonnen met Bruce Springsteen. En Glory Days. En door in plaatwerk nu met DJ Utzi en Nick P. Met Einstein.

In 2001 betekende dit nummer de grote doorbraak internationaal voor deze Canadese band genaamd Nickelback en How You Remind Me. Daarvoor Donna Summer en Hot Stuff. We begonnen met DJ Ötzi en Nick P. met Einstein, der deine Namen trägt. En we gaan door in plaatwerk nu met muziek uit Volendam van The Cats.

Het is een Australische band met daarin ook twee Nederlanders, een Schot en ook gewoon een Engelsman in de tijd. En dit was een grootste hit wel in 1966. The Easy Beats en Friday on My Mind. Daarvoor draaiden we Beth Hudders en de Nozems met Het Beloofde Land. En begonnen met de Cats en Be My Day. Zo dadelijk is het tijd geworden voor reclame, nieuws en reclame. Daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatweek. Dus houden we gewoon hier. En de laatste die we draaien tot aan het nieuws is Barbara Streisand, Woman in Love.

0: Het is nu 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Mienke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

is een nummer wat voor het eerst werd uitgebracht door Hal Melvin en de Blue Notes in 1975. Het werd in de tijd niet zo'n groot hit. En in 1977 werd hij gecoverd door Thelma Houston. En in die tijd begon ook de disco een beetje populair te worden. En het nummer werd opgepikt omdat hij toch een wat meer disco-sound had door de diverse discotheken wereldwijd. En toen werd het echt een hele groot hit. Daarna bracht Hal Melvin en de Blue Notes het nummer opnieuw uit. Maar ja, dat kon niet tippen aan het succes van Thelma Houston. En het allergrootste succes, die draaiden we zojuist in de uitvoering van Communards. En dat was in het jaar 1986. En er werd een gigantisch groot hit. En die uitvoering hebben wij gedraaid zojuist. De Communards dus met Don't Leave Me This Way. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Dat is het komende uur programma waar je naar gaat luisteren. Hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwen. En wat heb ik voor je in petto het komende uurtje? Nou, we gaan straks de nieuwe single van Bente draaien. De Supremes komen eraan, evenals de Four Seasons. Rod Stewart, Lucas en Gea, jawel, Tour Limited. Semino Rossi, dan zie ik nog de Spinners op mijn lijstje staan. Melanie C, Mutt komt eraan, Pedaalhemmer en Roy Arines. Hermans Hermits en nog meer, dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die grote hits en leuke gauwouwen die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer. Het was een film die werd uitgebracht over deze band en allerlei live optredens en allerlei dingen die daartussenin gebeurden. En dat was gigantisch populair. Er werd het nummer op single uitgebracht in de live uitvoering. En die scoren gigantisch in de hitlijsten. Ik heb het over de Blues Brothers. Hier zijn ze met Everybody Needs Somebody to Love. Plaatwerk.

je hoort de stem van een hele jonge Diana Ross. The Supremes en Stop in the Name of Love. Daarvoor de laatste single van Bente en 3, 2, 1. We begonnen met de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. En dit is het geluid van The Four Seasons. En oh, what a night. Oh.

muziek van eigen bodem. Alhoewel, het was een Nederlands-Belgische popband. En die werd opgericht in de tijd door de producers Jean-Paul de Koster en Phil Wilde. En natuurlijk met de zangeres Anita Dodd en Ray Slijngaard als rapper. Ja, verkochten ze wereldwijd echt gigantisch veel platen. Meer dan 20 miljoen om precies te zijn. En dit was een tweede nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Tour Limit hoorde je met No Limit. Daarvoor Lucas en Gea Hulshof met De Waarheid. Rod Stewart draaiden we nog met die mooie plaat Passion. En de Four Seasons zaten daar weer voor met Oh What a Night. Oftewel December 1963. Tijd geworden voor een beetje Duitsstalige muziek hier in Plaatwerk. En dat doen we met Semino Rossi. Rood sind die Rozen.

Het is muziek uit het jaar 2000. Melanie C. samen met Lisa Left Eye Lopez. En ja, Lisa Lopez had als bijnaam Left Eye. En ze was een van de zangers uit de band TLC. Ze was ook presentatrice. En ja, ze mocht maar 30 jaar oud worden, want ze overleed. Naar aanleiding van een auto-ongeluk in Honduras. In het jaar 2002. Melanie C. dus en Lisa Lopez met Never Be The Same Again. Daarvoor de Spinners, Working My Way Back To You. En Semino Rossi zat daar weer voor met Rood Sint Die Rozen. En we gaan terug naar het begin van de jaren 70. En dat doen we samen met Mutch en Dynamite.

kennen ze natuurlijk van die grote hit No Milk Today. Maar ook dit was een behoorlijk hit voor deze band. Herman's Hermits en Something Is Happening. Leuke plaat trouwens. En daarvoor draaien we P. Dalemmer en Roy Rieners met Grenens Light. We begonnen met Mudge en Dynamite. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Zelfde tijd, dezelfde zender. En bij deze nodig ik je uit om opnieuw te komen luisteren naar Plaatwerk. De laatste is van de Motors en Airport. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: dag. Het is nu 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van roze naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente.